yizhe xiaji dong, nuji, plasa dong, na zhe xiaji la, nang te ne rang yin, qiaba qiongqiu mo ne rang yin, lu jira tantorong bu jia. Saja kwa kaxia la, zhengba mungbo kwa ne rang yin, qian tantorong bu jia. Xiang la, nye zhongqira dong, zhongdala ka nang xiji xiu na. Plasa la, zhengba mungbo kwa ne rang yin, lu jira tantorong bu jia. Zhezi ma xiu ondru jia zhu dong, zhezi to xiu ondru nye dan. Sang zhe zai la, nang te ne rang yin, zhengba mungbo kwa jia. Zhezi ma xiu ondru jia dong, zhezi to xiu ondru nye nga. Na che la zhengba mungbo kwa ne rang yin qian tantorong bu jia, zhezi ma xiu ondru zhou dong, zhezi to xiu ondru jia ge. Pa yu che la zhengba mungbo kwa ne rang yin qian tantorong bu jia, zhezi ma xiu ondru jia zhu dong, zhezi to xiu ondru nye dan. Ne dong che la zhengba mungbo kwa ne rang yin qian tantorong bu jia, zhezi ma xiu ondru jiu ni dong, zhezi to xiu ondru nye dan. Seng ge ka bo la qiaba qiong qiong bo ne rang yin qian tantorong bu jia, zhezi ma xiu ondru jia zang dong, zhezi to xiu ondru nye sang. Karo chwe la qian tantorong bo ne rang yin lu jira tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru jia ji dong, zhezi to xiu ondru nye dan. Ge che la qian tantorong bo ne rang yin qiaba qiong qiong bo jia, zhezi ma xiu ondru dan dong, zhezi to xiu ondru nye sang. Po shen la qiaba qiong qiong bo jia, zhezi ma xiu ondru jia dong, zhezi to xiu ondru nye sang. Xin za la zhengba mungbo kwa ne rang yin nang te jia, zhezi ma xiu ondru dan dong, zhezi to xiu ondru nye ni. An do la zhengba mungbo kwa ne rang yin qian tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru nga dong, zhezi to xiu ondru jia dan. Dang yong la zhengba mungbo kwa ne rang yin nang te jia, zhezi ma xiu ondru zhou dong, zhezi to xiu ondru nye sang. Su zong la zhengba mungbo kwa ne rang yin lu jia la tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru ji dong, zhezi to xiu ondru nye xia. La re la zhengba mungbo kwa ne rang yin qiaba qiong qiong bo jia, zhezi ma xiu ondru sang dong, zhezi to xiu ondru nye xia. Ding qian la qian tantorong bo ne rang yin lu jia la tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru ji dong, zhezi to xiu ondru nye xia. Lo rong la qian tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru jia dong, zhezi to xiu ondru nye nga. Huang huang la qiaba qiong qiong bo ne rang yin qian tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru zhou dong, zhezi to xiu ondru nye ji. Zuo gong la qian tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru ji dong, zhezi to xiu ondru nye nga. Zha ye la qiaba qiong qiong bo ne rang yin qian tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru jiao nga dong, zhezi to xiu ondru nye dan. Bo wo la zhengba mungbo kwa ne rang yin qian tantorong bo jia, zhezi ma xiu ondru ji dan dong, zhezi to xiu ondru nye ji. Gong de xue zhen bie nang xi ne, bie rong qiong qiong nang xi qia ting xiao ye dian nian nian dian bie de zhe bie nang xi han da ri. Sengan nang ba zuo, ting di nang xi han da li qing xiu zara, dan ting jie dian mo.